en hij nee zennen zal. Wat doet dan ook die zaadse even eierbrug zennen? Zal wie ons einfach even faulen en bestelen laten? Wanneer einer mijn ladejak waag nemen wil, dan zal ik hem ook nog mijn hand van mijn regie geven? Is dat niet onze verantwoording voor je rechtigheid te zorgen en de verbreiding te rechten? Zal wie niet voor ons zelf en onze familie zorgen? Oder wanneer ons einer met de platte hand op de rechte bak slaat, om ons werkelijk zeer rut te vorderen, dan zal ik hem ook nog de lintje bak gaan houden? Ik leid je zijn al, waarom ik verheer zeed, dat er grote schwierigheden zijn, wanneer een oprechtig verzeetje wel, Jezus zijn weer uit te leven. Nog een beter bijspel heb ik, waar Jezus zegt dat wanneer die rechtet u die veranlost te zenden, dan riet dat rut en schmiet dat weg. Zo lezen we in Matthäus 4, vers 29. Voor wem zijn Jezus zijn weer dan gemeint? Is dat mogelijk dat irgendein mens je neef naar Jezus zijn leer leven kan? Wat zal we met Matthäus 5, 6 en 7 doen? Mensen hebben dat op verschiedenste weg verzocht te erklären. De katholische kerk wie in de Meinung, dat het in Jezus zijn gemeint hier op Erde twee stoppen van geestlichkeit geeft. Ze leven dat de priesters op een hechere geestliche stoop stonen als alle andere mensen. En dat de borgpredigt voor die rekend weer wordt op de hechere geestliche stoop stonen. Aber dat het onmogelijk is voor alle anderen zo te leven als Jezus dat verlangt. En nog andere leven dat Jezus zijn weer niet voor nu gerekend weer. Aber voor de toekomst, wanneer de Heer wederkomen wordt en zijn recht hier op ihre Bühne wordt. En dan zijn er ook zonen die daar zeggen dat de borgpredigt een hoog ideaal is, zodat we als Christen een hoog ziel voor ons hebben, wat we aanstreven zullen. Dat heeft nog veel meer ähnliche Uitleidungen, aber voor nu regt ons dit bestemd al toe. Wel, we nu eerst een Leid horchen, dan mogen we wieder.

onze programma's aan alle app-cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 835. Wanneer je dat van deze programma bestalen mochte, vraag nu dat programma nummer 835.